Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3:00 gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dit is Noordzee Gold.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.

0: an hour and he wanders home alone. So how can you tell?
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
2: Noordzee Nieuws.
3: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: De Rode Duivels stoten door op het WK voetbal. Ze wonnen met 1-4 van Nieuw-Zeeland na twee doelpunten van Leandro Trossard, een doelpunt van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Het is nu afwachten tegen wie ze het opnemen in de 16e finales. Dat hangt af van het duel tussen Egypte en Iran. Nog op het WK voetbal stoot Spanje als groepswinnaar door naar de 16e finales. Versloeg Uruguay met 0-1. Verder blijft ook het sprookje van Kaapverdië nog even duren. Het speelde 0-0 gelijk tegen Saudi-Arabië en wordt tweede in de groep. In de volgende ronde nemen ze het op tegen titelverdediger Argentinië. Gisteravond won Frankrijk met 4-1 van Noorwegen. Het is zo zeker van groepswinst. Ook Noorwegen stoot als tweede in de groep door naar de volgende ronde. Senegal won dan weer met 5-0 van Irak, maar moet nog afwachten of het als een van de beste derdes door mag. Ongeveer 1 op de 100 autobestuurders had tijdens het weekend zonder alcohol en drugs te veel gedronken. Daarmee doen we het iets beter dan in juni vorig jaar. Opvallend, er werden 467 rijbewijzen ingetrokken en dat is een pak meer dan vorig jaar, zegt Amberzee van de federale politie.
5: Komt voornamelijk omdat de regels strenger zijn geworden voor alcohol achter het stuur. Dus vanaf 0,8 promille wordt die rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 15 dagen. Vroeger was dat 1,2 promille, dus dat verklaart het verschil voor een deel. We merken wel dat mensen echt zich meer bewust zijn van het feit dat er gecontroleerd wordt op rijden onder invloed en ook van het feit dat het gevaarlijk is.
4: 75 mensen testen positief op drugs. De dag begint zonnig, wordt opnieuw erg warm, maxima tot 39 graden, aan zee zo'n 28 graden. Mogelijk kan het vanavond ook onweren. Morgen zonnig en droog, maxima tot 33 graden. Vanaf maandag wordt het iets frisser, nog zo'n 25 graden dan.
2: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.
0: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oude.

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag voor de laatste keer maximaal rond 30 graden. Morgen starten we met buien, al dan niet met onweer. Tijdens het onweer zijn rukwinden mogelijk. Na de middag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De wind is gedraaid naar het westen en de maxima zitten dan rond een aangename 24 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. 2 twintigers zijn door de rechter veroordeeld tot 15 en 12 maanden cel met uitstel. Het duo had in mei vorig jaar een wagen gestolen om te gaan joyriden. Tijdens een achtervolging door de Oostendse politie crashten ze op het kruispunt van de Zandvoordestraat en de Kreekstraat. Naast de celstraf met uitstel moeten ze ook een schadevergoeding van €18.000 betalen. In Middelkerke werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: love, nor nothing till my baby comes home.
1: Verwen je smaakpapillen op Ostandijzen North Sea Food Fest. Je proeft er het beste uit de Noordzee, bereid door lokale chefs. Ostandijzen is er voor seafood lovers, grote en kleine lekkerbekken. Meer dan 20 lokale chefs serveren de lekkerste visgerechten, oesters en desserts. Je proeft er ook champagne, wijn, mocktails en veel meer. Kom op het Zeeheldenplein genieten van de topgerechten van Oostense chefs tijdens het Ostandijzen North Sea Food Fest. Zaterdag 27 en zondag 28 juni. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold.

Vandaag is het half bewolkt. Er vormen zich in de voormiddag stapelwolken en die kunnen voor een bui zorgen. Vandaag zitten de maxima aan zee rond 25 graden. Morgen zondag is het zonnig met een licht bewolkte hemel. De temperatuur stijgt morgen naar 24 graden. Morgen waait er een matige westenwind.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zechten op Oostende. Zechten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Noordzee Gold, een zomerlang ouderwetse radio.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
1: Noordzee Gold. Een zomerlang ouderwetse radio.

0: Dagklapper.
1: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed Pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Opgeluchte reacties na de kwalificatie voor de tweede ronde van onze Rode Duivels op het WK-voetbal. Ze wonnen met 1-5 van Nieuw-Zeeland en zijn groepswinnaar. Leandro Trossard was blij met zijn 2 doelpunten en zei dat er nooit twijfels waren over een mogelijke uitschakeling. Al was er ook kritiek van bondscoach Rudy Garcia, zag sportjournalist Jarno Berto van op het WK.
4: Hij schoot nogal op journalisten en vond het niet kunnen dat sommige bepaalde key players van de Rode Duivels has-beens hebben genoemd. Bij Kevin De Bruyne, daarnet in de interviewzone ging het er ook over, die zei: ik ben niet meer de Kevin De Bruyne van 8 jaar geleden. Sommigen noemen ons has-beens en dat haalt een beetje de goed nieuwsshow dat het op dit moment toch is een beetje weg.
3: Op woensdag spelen de Rode Duivels hun 16e finale, om 10:00 s'avonds. Mogelijk volgt een duel met Zuid-Korea, Senegal, Oostenrijk of Algerije. De federale politie gaat een nationale phishingcel oprichten, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de informatie zo meer te centraliseren, zegt Anne Berger van de federale politie.
5: De meerwaarde van deze nationale cel phishing is echt dat die over alle onderzoeken heen data gaat verzamelen en verbanden gaat kunnen leggen tussen de verschillende daderprofielen, de verschillende modus operandi, om zo een feit in Limburg in verband te brengen met een feit in West-Vlaanderen en die bende die daarachter zit sneller te kunnen gaan detecteren en ook oppakken of arresteren.
3: Vorig jaar waren er zo'n 11.300 feiten van phishing. Dat was bijna 30% meer dan in 2024. En 39 ziekenhuizen in ons land moeten hun zorg afbouwen omdat ze niet genoeg bedden hebben om een algemeen ziekenhuis te blijven. Het gaat om 16 ziekenhuizen in Vlaanderen, 5 in Brussel en 18 in Wallonië. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd die de impact van de ziekenhuishervorming analyseerde. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de zorg zo meer samenvoegen, omdat er nu te veel ziekenhuizen zijn die kampen met een personeelstekort. Binnen 5 jaar moet de hervorming doorgevoerd worden. Het is zonnig en warm, lokaal is er ook onweer mogelijk, maximaal tot 38 graden, aan zee 28. Vanavond neemt de kans op buien toe, morgen blijft het warm, met kans op onweer, maximaal tot 30 graden. Volgende week wordt het frisser, bij 26 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Bezoekers de nieuwe rondreizende tentoonstelling Ludi Romani, geen kinderspel, in het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg. De tentoonstelling is gemaakt op maat van kinderen en tieners. Je vindt het Romeins Archeologisch Museum in de Marktstraat 25. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met zondag 26 juli.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren van 6 tot 10 uur. Ontdek expo's in de rust van de avond, volg een rondleiding of geniet van verrassende extra's. Elke week een ander museum, telkens helemaal gratis. Op de website van Toerisme Oostende vind je de agenda en dus welke musea de deuren openen op zaterdagavond.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden drie kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Deze middag speelt KV Dixmuiden-Oostende een eerste oefenmatch tegen KV Kortrijk. De wedstrijd wordt deze middag om 3 uur gespeeld op het veld van White Star Oudenburg. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

спасайте брюк. De mensheid leeft in hoop en vrezen. Als je mij voorbij zien racen, want maak ik een

en triomfeert zoals weleer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als

0: meneer ligt in mijn kuil.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, dat, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Kom eens hier en weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
6: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normandpark. Voor een kleinschalige dichte concertzetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start vanavond om 7 uur. Tijdens de eerste weekend van Konterdam Kermis is er vandaag avondmarkt en dat allemaal vanaf 5 uur vanavond. Het Blauwe Kruis van de Kust organiseert zitdagen waarop geïnteresseerden meer te weten kunnen komen over de werking van het dierenasiel. Vandaag is dat van 2:30 tot 3:30. De deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht via hetblauwekruiskust.be/zitdagen. En dan heb ik nog dit. 100 jaar geleden overleed pastor Pippe, de priester die in Oostende bekend werd als de vader van de vissers. Vandaag brengt het Stadsmuseum zijn levensverhaal opnieuw tot leven en dat tijdens een reeks theaterwandelingen. Stadsmuseum Oostende vind je in de Lange Straat 69 en meer info via oostende.be/stadsmuseum. Dat was hier voor vandaag. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het is nog niet duidelijk wie de tegenstander van de Rode Duivels wordt in de 16e finales op het WK voetbal. Dan treffen de Rode Duivels een van de beste derdes in het toernooi. Sportjournalist Jarno Berto schetst de situatie.
4: Het is geen exacte wetenschap, maar veel statistici beweren dat de grootste kanshebber Senegal is op dit moment. Dat is de sportieve winnaar van de Afrika Cup. Zuid-Korea kan ook nog, Algerije kan nog, maar eigenlijk kan Oostenrijk ook nog. Dus er zijn 4 kanshebbers en eigenlijk weten we pas over 24 uur wie het precies wordt, omdat Oostenrijk en Algerije nog tegen elkaar spelen.
3: Wat we wel weten is dat de Rode Duivels woensdagavond om 10 uur 's avonds hun 16e finale spelen. Het was trouwens een echte recordavond voor onze Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. Romelu Lukaku scoorde zijn 6e doelpunt op een WK en hij wordt zo Belgisch WK-topschutter aller tijden. Thibaut Courtois speelde dan weer zijn 18e wedstrijd op een WK. Geen enkele andere Belg doet beter. Courtois deelde het record voor de wedstrijd nog met Enzo Schifo. Al maar meer gokkers zetten geld in op voorspellingsmarkten, zoals Polymarket, en dus niet via de klassieke boekmakers, dat schrijft de Tijd. Zo'n voorspellingsmarkten zijn nogthans illegaal in ons land, maar uit cijfers van de Kansspelcommissie blijkt dat al 70.000 Belgen deze maand zo'n voorspellingsmarkt hebben bezocht. En dat is niet zonder risico, zegt Stefan Savenberg van de Kansspelcommissie.
5: Zo is er een veel sterker verslavingspotentieel door de onbeperkte hoeveelheid van voorspellingen die beschikbaar zijn. Er is ook een totaal gebrek aan bescherming voor spelers. Zo is er bijvoorbeeld geen speeltijdbeperking, er zijn geen inzetlimieten, maar er is ook geen identiteits- of leeftijdscontroles.
3: Sommige spelers verloren dit WK al meer dan miljoenen euro's. En over een kwartier vliegt een asteroïde langs onze aarde, op zo'n 2,5 miljoen kilometer afstand. In astronomische termen is dat nog altijd relatief dichtbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een doorsnede van 750 tot 1650 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
6: Het gaat hier om de asteroïde 1997 NC1. Die 1997 verwijst naar het jaar waarin dat de asteroïde ontdekt is. Nu, de afstand is nog steeds zeer ver. 6,7 keer de afstand tot de maan. Dus er is geen enkele kans dat deze asteroïde zal inslaan.
3: De asteroïde is vanuit ons land niet zichtbaar, omdat het overdag is. In delen van Noord- en Zuid-Amerika kan je hem wel spotten. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm, aan zee zo'n 26 graden, in het binnenland lokaal 38 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer, morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week iets frisser bij 25 graden.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Heeft je kind een bril nodig? Wens je daarover deskundig advies? Kies dan voor Optiek Casteur in Bredene. Lien Casteur heeft 20 jaar ervaring en begeleidt je bij de keuze van glazen en montuur. Optiek Casteur zorgt ervoor dat je een maximale tussenkomst krijgt voor de glazen. Ook voor zonnebrillen, leesbrillen en contactlenzen ben je bij Optiek Casteur aan het juiste adres. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene. Optiek Casteur, ook voor de bril van jouw kind.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Op het Duinenplein in Bredene blijft het gezellig met extra zomerevents, waaronder een foodtruckfestival van 7 tot en met 9 augustus, onder de noemer HAP.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellenstraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellenstraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
2: Supersalon. Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.

Van 1 juli tot 31 augustus kan je in de kerk van Sint-Pieterskapelle naar een expo van kunstenaar Nick Ervink, Echoes of a Line. De expo is elke dag, behalve de maandag, te bezoeken van 11 tot 5 uur.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Door de aanhoudende hitte bereiken onze ambulancediensten bijna hun maximumcapaciteit. Daarvoor waarschuwt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Gisteren contacteerden zo'n 11.800 mensen het noodnummer 112. Dat is bijna dubbel zoveel als op een normale dag. Je hoort de minister.
4: Dat betekent dat we echt wel moeten opletten met onze capaciteit van ambulancediensten en ook spoeddiensten. Dus op de events, op de festivals, moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dat betekent zorgen voor koeling, water drinken, alcohol vermijden en dan kan je ervan genieten.
3: Hij roept de organisatoren van evenementen ook op om op alles voorbereid te zijn, hitte en onweersbuien. In Schaarbeek in Brussel zijn afgelopen nacht 2 mensen gewond geraakt bij een schietpartij, dat bevestigt de politie. Die werd opgeroepen nadat er schoten gehoord waren. Ze troffen op straat een gewonde aan, een tweede slachtoffer was zelf naar het ziekenhuis gegaan. Meer is er niet bekend. Het parket onderzoekt de zaak. En er is opnieuw een olietanker aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Een schip dat onder Panamese vlag vaart is geraakt door een projectiel. Het schip heeft schade opgelopen, maar de bemanning is wel veilig. Donderdag werd ook al een tanker geraakt, volgens de VS door Iran. De VS heeft als reactie afgelopen nacht bombardement uitgevoerd op Iran. Deze namiddag is het zonnig en drukkend warm met maxima tot 38 graden. Aan de kust is het minder warm, tot 26 graden daar. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen brede opklaringen, daarna opnieuw regen en onweersbuien bij maxima tot 32 graden. Volgende week frisser bij 25 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: Noordzee Gold.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, wat? Maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan?
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een fijne zomer. Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht blijft het droog. Onder een half bewolkte hemel dalen de temperaturen naar een verkoelende 17 graden. Morgen is het zonnig, er zijn enkel wat hogere wolkenslierten. Het kwik stijgt morgen naar 24 graden. De wind waait dan zwak uit het noordwesten. Ook volgende week blijft het grotendeels droog, bij maxima rond 22 graden.

0: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.
1: Mijn meisje is een lieve schat, maar overal gebeurt wel wat. Want al is ze aardig, ze doet wat eigenaardig. Wanneer ik op het hoekje wacht, des avonds om een uur of acht, komt ze dan te laat, dan kijk ik reuze kwaad. Maar dat...

0: zie je wel, zo gaat het al wat beter. Kom, slik je boze bui nu even in.
1: Wanneer we samen dansen gaan,
0: dan trek ik steeds wat aardigs aan en hij is opgetogen.
1: Dat ziet ze aan mijn ogen.
0: Maar flirt ik met een andere man,
1: wat ik niet goed verdragen kan.
0: En kom ik dan terug, dan doet hij o zo stug.

die soms wat al te bazig doet, wees dan niet bescheiden, want heus je moet hem leiden. Al heeft hij ook een hart van goud en zegt hij dat hij van je houdt. Je weet wel hoe dat gaat, een man is heel gauw kwaad. Maar zeg dan steeds tot hem met je allerliefste stem.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende gaat binnenkort op zoek naar een nieuwe concessionaris voor een watersportclub op de Oosteroever. Het wordt een concessie voor 27 jaar. Het bestek en de criteria worden aanstaande maandag ter goedkeuring voorgelegd aan de Oostendse gemeenteraad. Oudenburg heeft een studiebureau aangeduid om de plannen uit te werken voor de aanleg van een parking aan de Abdijhoeve. Eerder deze week werd het ruimtelijk uitvoeringsplan Abdij definitief vastgesteld. Dat was nodig vooraleer de parking kon worden uitgewerkt. In het gerechtshof in Oostende werden 3 kunstwerken van Charles Wild en Octave van Kuik onthuld. Ze werden de voorbije maanden gerestaureerd. De werken zijn eigendom van de stad en werden gerestaureerd met steun van het Fonds Radio Marlijn. De uitbaters van die legendarische zaak in de Kapellestraat lieten een grote som geld na om kunstwerken te restaureren, zegt cultuurschepen Vanessa Vens.
3: Ze zijn gerestaureerd. Ze waren er zeer slecht aan toe, die kunstwerken. Het zijn zegten op Oostende. Zegten van 100 jaar geleden of meer zelfs, die zeer interessant kunnen zijn voor de Oostendenaar.
4: Ze werden gerestaureerd op een bijzondere manier?
3: Ja, dat klopt. Bij de Koning Boudewijn Stichting is er een subsidiepot, durf ik zeggen. En dat heet het Fonds Radio Marlijn. Radio Marlijn was een grote tv- en radiohandel en muziekhandel in de Kapellestraat. En die eigenaars hebben een belangrijke som achtergelaten om Oostends erfgoed te bewaren. En zo konden wij beroep doen op die pot om de kunstwerken te restaureren.
2: Gisteren lanceert een vernieuwde reeks fiets- en wandelkaarten. Er werd een aangepast parcours uitgewerkt voor elke leeftijd en interesse. De kaarten zijn te koop in Vrije Tijdcentrum Zomerloos. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Noordzee Gold. Een zomer vol vintage hits.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: De stellingen aan de koninklijke gaanderijen in Oostende zijn aan de kant van de zeedijk verwijderd. De restauratiewerken aan de gaanderijen starten in september vorig jaar. Binnenkort kan er dus weer in de gaanderijen gewandeld worden. De afgelopen dagen zijn er duizenden oorkwallen aangespoeld op de stranden aan de oostkust. Dat kwam niet door het warme weer, maar wel door de stroming van de zee in combinatie met een aflandige wind. Gistel zal, in samenwerking met Sportivac, in de maand augustus 3 sportkampen organiseren in Zomerloos. De kampen richten zich zowel op kleuters als op kinderen uit het lager onderwijs. De deelnameprijs is €80 per week. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het KNMI waarschuwt voor hevig onweer, heeft code oranje afgekondigd. Weerman David De Heenouw.
4: Vooral voor de late avond en het begin van de nacht in grote delen van Vlaanderen, met als grootste risico zeer zware windstoten op sommige plaatsen, hagelstenen van betekenis, zeer zware buien, veel bliksems. Ze trekken vanuit Frankrijk naar Nederland en ze zouden ongeveer 1 of 2 uur in het land blijven.
3: Code oranje geldt in heel Vlaanderen behalve aan de kust. Rond deze tijd gaan de parken en bossen in Brussel dicht door het verwachte onweer. Dat meldt Leefmilieu Brussel. Er wordt rukwinden tot 80 km per uur voorspeld en dat maakt het gevaarlijk. Wanneer ze weer open gaan is nog niet bekend. Na het onweer is er eerst nog een inspectie. Op de festivalweide in Werchter zijn 47.000 mensen bijeen voor Werchter Boutique. De headliner is Katy Perry. Het festival neemt extra maatregelen tegen de hitte. Woordvoerster Nele Bigaré.
5: Veel water drinken, ik denk dat dat het belangrijkste is. Er zijn hier waterpunten natuurlijk. Mensen kunnen hier overal gratis drinkwater krijgen. Twee, bescherm je tegen de zon. Zonnecrème, er zijn dispensers. We hebben ook nog de barn opengesteld. Daar zijn geen optredens, maar die gebruiken we wel echt als extra schaduwplaats. Die tent is ook gekoeld, dus mensen kunnen daar even wel gaan echt afkoelen.
3: In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een cholera-epidemie uitgebroken. Daarbij zijn al zeker 24 doden gevallen. Er zijn al bijna 200 besmettingen geteld. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Dat voert een onderzoek naar de oorzaak. Cholera verspreidt zich meestal via besmet water. Het was 10 jaar geleden dat er nog een cholera-uitbraak was in het land. Toen vielen 23 doden. En in de Formule 1 vertrekt de Brit George Russell morgen vanaf de pole position in de grote prijs van Oostenrijk. Hij was de snelste in de kwalificaties. De Monegask Charles Leclerc zette de tweede tijd neer. De Brit Lewis Hamilton start als derde. Vanavond en vannacht trekken er onweersbuien over het land en die kunnen hevig zijn. Morgen afwisselend zon en wolken bij maxima tot 32 graden. Plaatselijk kan er nog een onweersbui vallen. De volgende dagen koelt het af naar maxima rond 25 graden.
0: Noordzee Gold, ook in het weekend, vintage hits.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Sinds gisteren morgen zwemt er een zeehond in het Mercatordok in Oostende. Het dier passeerde daarvoor twee sluizen. De zeehond kreeg de naam Rob en trekt veel kijklustigen. Schepen voor dierenwelzijn Fabrice Goffin wil het dier zo vlug mogelijk terug naar zee krijgen. Daarvoor moeten de sluisdeuren gedurende langere tijd open blijven. Maar voorlopig is daar geen toestemming voor. Het Maritiem Instituut Oostende heeft gisteren op een speciale manier de diploma's uitgereikt aan de leerlingen die afstudeerden. De proclamatie vond plaats in de school, maar de receptie achteraf vond plaats op de Mercator. 23 leerlingen ontvingen gisteren hun diploma. Morgen opent de eerste vrije zwemzone in de regio. Vanaf dan kan je zwemmen in de Arkevaart in Nieuwpoort. Er zal geen redder aanwezig zijn. Het water wordt 2 wekelijks getest door de Vlaamse Milieumaatschappij. In augustus opent er nog een vrije zwemzone, dat in het Maria Hendrika Park in Oostende. Het Blauwe Kruis van de Kust reageert opgelucht op het vonnis waarbij de eis tot onmiddellijke stopzetting van de activiteiten van het dierenasiel werd afgewezen. De procedure was aangespannen door enkele omwonenden die het asiel beschuldigden van geluidsoverlast. In Middelkerken werd gisteren de asfaltlaag aangebracht op het vernieuwde kruispunt ter hoogte van het stadhuis. Volgend weekend zal het kruispunt opnieuw open zijn voor het verkeer. Joppe Mennis verlengt zijn contract bij BC Oostende met 2 seizoenen. De small forward van 1,97 meter tekent bij tot 2028. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: entends? Tu les entends, Gigi?
1: Que c'est

maybe just we two. Adds up to I love you, and you love me.

Chopin die heeft nu al de balen. Die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen. Maar wat met de pet gooi en een beetje rotzooi met

Spring voor dat mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconde. Wijzer tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maat of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn? Ja! Het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwals van Frédéric Chopin.

comme la première fois.